0: van 42 graden of hoger, meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd ook al een verdachte aangehouden in Overijssel. Hij komt ook uit Eindhoven. En het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 9 graden in het noorden en 20 in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 3:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radio nieuws. Het ijsstadion Tialf in Heerenveen is door het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030 die in de Franse Alpen plaatsvinden. Mogelijke toewijzing volgt op een latere datum. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd ook al een verdachte aangehouden in Overijssel. Hij komt ook uit Eindhoven. En het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 9 graden in het noorden en 20 in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en

0: Eindhoven. Gisteren werd ook al een verdachte aangehouden in Overijssel. Hij komt ook uit Eindhoven. En het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 9 graden in het noorden en 20 in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het ijsstadion Tialf in Heerenveen is door het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030 die in de Franse Alpen plaatsvinden. Mogelijke toewijzing volgt op een latere datum. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd ook al een verdachte aangehouden in Overijssel. Hij komt ook uit Eindhoven. En het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 9 graden in het noorden en 20 in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: van Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
1: Het is 6:00. Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
4: Forever 49.
5: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: hebben nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Ook bij Plus, Plus Spare Ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
14: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
13: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
16: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
18: Forever 49, half 7 headlines.
19: Dit is John Stuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 7 kilometer file. Vertraging is nog geen 10 minuten. Op de A27 bij daar richting Gorkum is de weg dicht tussen Knoopend Gorkum en Everdingen tot 17 juli door werkzaamheden. En tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum staat daarom 6 kilometer file.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Vandaag wordt het zonnig en zomers warm. De temperatuur loopt op van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het lang warm. Komende nacht koelt het maar beperkt af, vooral in stedelijke gebieden. Morgen wordt de warmste dag van de week. Onder een stralende zon stijgt het kwik naar 36 graden in delen van het midden en zuiden. De KNMI waarschuwt met code oranje voor extreme hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
21: Celebrating life.

0: van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Kerstie.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?

0: nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files van gisteren staan er op dit moment opnieuw door werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Noorderloos 7 kilometer file. De weg is dicht tot 17 juli tussen Knoopend Gorkum en Everdingen. En daarom rijdt het verkeer om via de A2 Den Bosch richting Utrecht onder andere tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staan de file door werkzaamheden op de A44 tussen Knoopend Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file.
3: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
4: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating
5: life. 60s, 70s en 80s.
6: Forever 49.
3: Tussen 7 en 10. Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: Ik ben blij dat ik in de radiostudio gearriveerd ben, want het is hier qua temperatuur nog een stukje lekkerder dan buiten op dit moment. Het weer, ja, je raakt er niet over uitgesproken. Wax Audio, right between the eyes. Hele goedemorgen, dinsdag 23 juni.
1: Goedemorgen.
0: En met het zomerse weer, wat je normaal in het zuiden van Europa tegenkomt en nu in Nederland hebt, ja, dat maakt de mensen toch wel een stukje vrolijker. Heel veel buitenactiviteiten. Je hoeft niet naar binnen, weet je wel. Je kan lekker buiten blijven. Allemaal van die momentjes waarvan je kunt en mag en moet genieten zelfs. Het is vandaag de 174ste dag van het jaar. Wat een lekker woord is dat. Ja, dat belooft nog wat de komende uurtjes. Maar we gaan de dag wel lekker in balans beginnen. En dat doen we met de Four Seasons.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Het goede doel. Met een knipoog. De afgelopen weekend de 0-0 tegen Iran. Oftewel, de Rode Duivels kwamen er niet doorheen. Hopen dat het goed gaat komen. Je luistert in de ochtend. Goedemorgen. Neem een verfrissing in de vorm van ijsthee, water, alcohol. Later op de dag. Het liefst helemaal niet. Ik zou 4 weken helemaal droog. Met dit weer. Zou je een biertje lussen? Ja, natuurlijk. Maar ik heb helemaal geen trek in. En meer collega's rondom mij heen, die hebben dat gevoel van, normaal lussen we wel een bakkie, maar nu eventjes niet. Ik heb er geen verklaring voor. Absoluut niet. Misschien wel de hitte. Het zou best kunnen. Dit is Kim Wilde, Cambodia.

Lekker knetterhard. Je cabrio als je op dit moment. Heerlijk. Laat iedereen maar meegenieten. Golden Earring. En het fantastische Radar Love.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu, met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
12: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons. Van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
18: Forever 49, 7:30 headlines.
19: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt weer veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging tussen afrit Veghel en Waardenburg in 14 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. De weg is dicht tussen Knopend Gorkum en Knopend Everdingen tot 17 juli. Daarom is het ook druk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file. Op de A27 zelf staat tussen de brug bij Hank en Knopend Gorkum 7 kilometer file.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Vandaag wordt het zonnig en zomers warm. De temperatuur loopt op van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het lang warm. Komende nacht koelt het maar beperkt af, vooral in stedelijke gebieden. Morgen wordt de warmste dag van de week. Onder een stralende zon stijgt het kwik naar 36 graden in delen van het midden en zuiden. De KNMI waarschuwt met code oranje voor extreme hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
21: Welkom.
22: Het is nu tijd voor...
23: Dit is In de Ochtend, Forever 49, met Klaas van het Hof.

0: maanden voorbij hier in de ochtend op Forever 49. En die nummers waar je blij van wordt. U2 en Pride in the name of love.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine. Ik ga je mee terugnemen naar de jaren 60. Een iconisch en herkenbaar moment, namelijk Woodstock 1969. Het symbool van de hippiecultuur en natuurlijk de beruchte jaren 60.

Soms zou je dat wel eens willen in het leven. Dat je de tijd terug kon draaien naar momenten dat je lekker in je vel zat. Dat je alles aankon in de wereld. Maar ja, zo werkt het helaas niet. Cher hoorde je. Turn if I could turn back time. Zelfs de hitte is in mijn bovenkamer.

0: Wham and Freedom. Straks in deel 2 van In de Ochtend gaan we de voetbalwedstrijden, de voetbaluitslagen nog even doornemen van afgelopen nacht. Dus neem even een verfrissing of smeer je in voordat je naar buiten gaat zometeen.
1: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: voor maar 1,99. Altijd laag. Hey, jij daar.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
0: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
9: Fomar.
10: Shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
12: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
14: Dat gaan we vieren.
16: Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
18: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Het is 8 uur.
21: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws op Forever 49. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen.

0: Gegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door werkzaamheden weer. Op de A44 wordt gewerkt. De weg is dicht richting Amsterdam tussen Afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. En daarom 25 kilometer file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 3 kwartier vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Reewijk en Harmelen. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Door de werkzaamheden op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam nog veel vertraging tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht. 12 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.
4: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Stones en Start Me Up. Ja, misschien heb je een klein beetje problemen dat het niet helemaal lukt op deze ochtend. Maar wij helpen je er doorheen. Hele goeiemorgen, dinsdag 23 juni.
1: Goeiemorgen.
0: Vergeet niet als je de deur uitgaat dat je een flesje water meeneemt. Ja, je weet maar nooit als je onderweg vast komt te staan en dat duurt wat langer en je hebt helemaal niks bij je. Dan ga je wel spijt van krijgen. Ik heb standaard altijd een flesje water in mijn auto liggen. Ja, ik weet niet. Dat heb ik jaren geleden al een keer gedaan. En een rolletje wc-papier. Is ook wel handig. Ja, mensen die kamperen, die weten dat. Die hebben al dat soort trucjes bij zich in de auto. Gewoon lekker doen, joh. En niet vergeten, want het heeft ook zijn voordelen natuurlijk. Vandaag, dag 174 van het jaar. En die gaan we lekker in balans beginnen. Dat noemen we met Michael Jackson.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Maar zijn einde ochtend. Goedemorgen. Rod Stewart en Maggie May. Het gesprek bij het koffiezetautomaat. Ja, dat is wel de voetbalwedstrijd Frankrijk-Irak, denk ik. Het slechte weer wat met bakken naar beneden kwam. Ongelooflijk. Heb je het over weersextremen? Nou, Frankrijk die kreeg wel een bekkie water over zich heen. Uiteindelijk wonnen ze wel met 3-0 van Irak. Er werd meer gevoetbald gisteren. Redelijke wedstrijd. Argentinië-Oostenrijk 2-0. Al miste Messi wel een pingeltje. Ze zeggen wel eens, alle wegen leiden naar Parijs. Maar als je naar Argentinië zit te kijken, alle ballen die gaan richting Messi. Als Messi er niet in zou staan, dan zou het hele elftal volgens mij niet functioneren. En er werd nog meer gevoetbald. Noorwegen-Senegal werd 3-2. En Jordanië-Algerije werd 1-2. En vanavond om 7 uur de wedstrijd Portugal-Oezbekistan. En zeer interessant denk ik wel, om 10 uur vanavond Engeland tegen Ghana. En er werd natuurlijk nog een recordje gemaakt. Mbappé maakte de wedstrijd tegen Irak 3-0. Wat 3-0 werd, moet ik erbij zeggen, zijn 15e en 16e doelpunt op het WK. En daarmee komt hij dicht bij het record van Lionel Messi, die gisteren zijn 18e goal maakte. En die staat momenteel bovenaan. Dus het gaat een klein beetje tussen die twee. En in verband met de weersextremen, vanaf morgenmiddag geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje wegens extreme hitte die eraan gaat komen. Maak je borst maar nat, want het gaat zeker 3 dagen lang minstens 34 graden worden. Nou, ook in die warmte win je toch wel aan, hoor. En aan de muziek, want ach, wat komen er toch een hoop van die leuke zomerse nummertjes voorbij. Zoals Kaoma. Dit is de Lambada.

0: heerlijke nummers uit de jaren 60, 70 en 80. Om je dag lekker mee te beginnen. Heerlijke muziek voor onderweg. Of op 80, volgens mij werk op dit moment. Creedence Clearwater Revival en The Bad Moon Rising. We hebben weer een leuke actie deze week. De winactie, de LP van je leven. Ja, je weet het nog wel. Je kent het nog wel van vroeger. LP'tje, moest je afstoffen, opzetten. Kijken of er geen krasjes op zaten. Anders kost je dat weer een naald. Maar gewoon lekker naar je eigen muziek luisteren. Vanaf je pick-up, vanaf je platenspeler. Wat is jouw favoriete LP? Laat het ons weten. Misschien win jij het unieke Forever 49 Radio Merchandise pakket. Met alleen maar collectors items erin. 2 mokken, stickers, 2 vinyl LP onderzetters. Niet te koop, alleen maar te winnen hier bij Forever 49. Zelfs wij, de presentatoren, hebben dit niet. De pijn in mijn hart hoor, eerlijk waar. Wat moet je daarvoor doen? Gewoon een klein verhaaltje wat jouw favoriete LP, misschien nummers, waren toen de tijd. En misschien speel je nog steeds muziek af van een vinyl. Laat het ons weten via de website of via de gratis de downloaden app. En misschien word jij vanmiddag bij Ron Davids wel gebeld. En dan maak jij kans op dit fantastische pakket.
1: Dit is In de Ochtend.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, het is WK.
2: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
14: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
14: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
16: Ja,

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Oh, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op.
8: Hey 49-plusser, er is een nieuwe podcast speciaal voor jou. De 50ers. Waarin zangeres Birgit Lewis, acteur Patrick Stoof, schrijfster Ivanka van der Zwaan en ik, radiomaker Sander de Heer, alle clichés en taboes van leeftijdsgenoten proberen op te helderen.
9: Ja, en niet alleen maar over vrouwengedoe en over de overgang.
10: Ja, of mannen praten over bierbuik en Viagra.
11: Nee joh, elke aflevering een open gesprek over een thema dat elke 50er boeit. Over vriendschappen, kwaaltjes, carrière.
8: We zijn er nu op alle platformen.
7: Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
12: Forever 49, half 9 headlines.
13: Dit is John Stuijstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is tot nu toe minder druk dan gewoonlijk op dinsdag. Er staan wel lange files. Dat heeft vooral te maken met de wegwerkzaamheden. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Komt door de afgesloten A44 richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Woerden 19 kilometer file. Vertraging is een half uur. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. A27 Breda richting Gorkum. Door de werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht, 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum.
12: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
13: Vandaag wordt het zonnig en zomers warm. De temperatuur loopt op van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het lang warm. Komende nacht koelt het maar beperkt af, vooral in stedelijke gebieden. Morgen wordt de warmste dag van de week. Onder een stralende zon stijgt het kwik naar 36 graden in delen van het midden en zuiden. De KNMI waarschuwt met code oranje voor extreme hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het weer van het radionieuws.
12: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
15: Forever 49.
12: Celebrating life.
16: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: heerlijk geslapen afgelopen nacht. Aircootje aan het begin van de avond en daarna doe ik hem uit en dan blijft het heerlijk koel in de slaapkamer. Ja, wat een mazzel, hè. Eurythmics, hoor je, Sweet Dreams.
1: Dit is de Forever 49-tijdmachine.
0: De tijdmachine. Ik ga je weer terugnemen naar een iconisch herkenbaar moment uit de jaren 70. En ik neem je mee terug naar 1974. Met Johan Cruijff en het totaal voetbal verbaasde Nederland de wereld. Hoewel Nederland de finale verloor met 2-1 van West-Duitsland, is dit voor veel Nederlanders het sportbeeld van de jaren 70.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar

Exile, Kiss You All Over. Niet zo'n goed ideetje, denk ik, op deze ochtend. Ja, het is in heel veel slaapkamers natuurlijk hartstikke warm geweest. Ja, ik heb airco en dat is hartstikke lekker. Ik doe hem s'nachts wel uit. Voordat ik ga slapen zet ik hem even een tijdje aan. En dat kan nog wel, want er zit nog wel het een en ander in de zonnepanelen op dat moment. En op het moment dat je gaat slapen, blijft hij eigenlijk best wel cool. En daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Dat kan ik je wel zeggen met deze dagen. Ik zat even door het nieuws heen te scrollen. In mei daalde het verzuim, het ziekteverzuim wel te verstaan in Nederland, naar 4,7%. En dat is van 4,9% in de maand daarvoor, in de maand april. Toch blijft het ziekteverzuim hoger dan in alle meimaanden van de afgelopen 5 jaar. Want wie uitvalt, is steeds langer weg. Laten cijfers van Arbeidsdiensten, Arbonet en Human Capital Care zien. Ja, dan vraag je je af, van waarom zijn we dan langer ziek, langer thuis? Dat staat er dan weer niet bij. Maar het kan ook met de hitte te maken momenteel. Niet iedereen kan natuurlijk tegen de hitte waar we momenteel mee te dealen hebben. Dit is John Farnham op Forever 49. And you're the voice.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Ook bij Plus, McNamice. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Het is 9 uur.
16: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Forever 49. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Het vuur brak rond 2 uur uit in een gebouw van een bedrijf dat mechanische skibanen ontwikkelt. De brandweer zette groot materieel in om overslag naar omliggende panden te voorkomen. Dat lijkt te zijn gelukt. Volgens de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle, maar een groot deel van het pand is verloren gegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Espriella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. De ultrarechtse kandidaat behaalde volgens voorlopige tellingen een kleine voorsprong van ongeveer 1 procentpunt. Hij voerde campagne met harde maatregelen tegen drugscriminaliteit en guerrillagroepen, waaronder de bouw van megagevangenissen. De definitieve uitslag wordt later deze week verwacht. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus

0: op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog steeds wel lange files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bijvoorbeeld 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Een half uur vertraging heeft te maken met de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht bij knooppunt Gorkum. 8 kilometer file op de A16 Breda richting Rotterdam. Daarom ook file meer dan anders tussen Breda-West en Dordrecht. 15 kilometer, vertraging is meer dan 20 minuten. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, daardoor 7 kilometer file tussen Zevenbergen en Knopend Klaverpolder. En door werkzaamheden op de A44 staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Knopend Ippenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file. En vertraging is meer dan 3 kwartier.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.
4: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: En dat heeft met de temperatuur denk ik te maken. Miami Sound Machine hoorde je. Hele goedemorgen, dinsdag 23 juni.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb er inderdaad nog even een lekkere verfrissing bij gepakt. Je moet genoeg drinken vandaag en de komende dagen, want we gaan zeer tropische temperaturen tegemoet. Echt van dat gevoel dat je eventjes waant in Spanje. En misschien nog wel verder buiten, richting het zuiden van Europa. Het is wel heel warm, hè, voor Nederland. Maar ja, we hebben altijd wat te klagen, maar we klagen niet. We vinden het ontzettend leuk. Het is dag 174 van het jaar. En denk wat nou zo leuk is op zo'n dag van vandaag. Je denkt van, nou, ik zou wel een beetje energie willen krijgen. En hoe ga ik dat doen? Nou ja, een korte wandeling in de buitenlucht doet wonderen. Vooral op dit tijdstip. En de avondzon. Een spontaan gesprek met iemand die je aan het lachen maakt. Of iets nieuws leren. Of een interessant weetje ontdekken. Maar we beginnen de dag lekker in balans. En dat doen we met de Police.
2: Dit is In de Ochtend. Forever 49.

weet je nog, de zomer van 1983, Bandolero en Paris Latino. Bandolero bestond uit twee broers, Carlos en José Pérez, die Cubaanse roots hadden, maar in Frankrijk actief waren. Daardoor kreeg het nummer een unieke internationale uitstraling. Wereldwijd deed het helemaal niks, maar het was wel een hit in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.

0: Het is de hoogste tijd om te hydrateren. Als je druk hebt, dan ga je dat vergeten waar het is hard nodig vandaag en de komende dagen. Zeker, want het gaat tropisch warm worden. De hele dag hoor je het in alle radioprogramma's op het nieuws. Online, ja, je kan er bijna niet omheen. Je hoort er trouwens muziek van The Beatles, The Ballad of John en Yoko. We hebben weer een leuke winactie deze week. De LP van je leven. Ja, je kent het wel. Vroeger moesten wij natuurlijk muziek afspelen vanaf LP, singeltje. En in dit geval is het de LP. En die moest je lekker opzetten op je pick-upje, op je platenspeler. Wat is jouw favoriete LP? Laat het ons weten. We zijn zeer benieuwd. Leuk verhaaltje erbij. En wat kan je dan winnen? Als Ron Davids jou vanmiddag gaat bellen. Dat die gaat een leuke prijs weggeven. Namelijk een unieke Forever 49 radio merchandise pakket. Met twee mokken, stickers en twee vinyl LP onderzetters. En dan denk je van, ja, maar kan ik dat ook niet kopen? Nee joh, dat zijn collectors items. Dus dat is hartstikke leuk om te winnen. Dus geef gewoon jouw favoriete LP door. Dat doe je via de app. App je die nog niet gedownload, dan zou ik dat zeker doen. Hartstikke gratis. Of je kan het doen via de website forever49radio.nl.
1: Dit is In de Ochtend.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
9: Kan het ook sneller?
8: Ondernemers pakken meteen door...
9: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
8: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
9: Sneller!
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
11: ANWB en gaan.
12: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
9: Forever 49 half 10 headlines.
18: Dit is John Stuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Espriella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files worden weer korter op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Nog 15 kilometer tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. Op de A27 Breda-Gorkum. 7 kilometer file door de werkzaamheden daar tussen Hank en Knoopend Gorkum. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Daar is nog wel 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A16 Breda richting Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Breda-West en Dordrecht.
9: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Vandaag wordt het zonnig en zomers warm. De temperatuur loopt op van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het lang warm. Komende nacht koelt het maar beperkt af, vooral in stedelijke gebieden. Morgen wordt de warmste dag van de week. Onder een stralende zon stijgt het kwik naar 36 graden in delen van het midden en zuiden. De KNMI waarschuwt met code oranje voor extreme hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het weer van het radionieuws.
9: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
20: Celebrating life.
21: Dit is In de Ochtend.

0: Dire Straits en The Walk of Life.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in het laatste uur. Ik ga je mee terugnemen naar een iconisch herkenbaar moment uit de jaren 80. En dan gaan we naar 1986. Het was een koude bedoeling toen de tijd. En we hopen dat het ooit nog eens een keertje gaat gebeuren. Namelijk de Elfstedentocht van 1986. Gewonnen door, ja dat heb je goed, Evert van Bentum. Een nationaal evenement dat miljoenen Nederlanders volgden.
2: Age is just a number. Forever 49.

0: daar zijn we weer. Jeroen Smits hier met ook op deze mooie dinsdag weer een kort verhaaltje, grapje, lachen. Eventjes de glimlach op, de welbekende, op het welbekende gezicht toveren. En ja, ik heb een klein ondeugend boepje meegenomen vandaag. En moet kunnen toch, of zo, op dinsdag. Jawel, moet kunnen. Want ja, er is een vrouw. En ja, ik moet nu al lachen. Die zegt tegen de man, ze zegt, trat, als ik doodga... dan wil ik één ding dat je weet, dat je wel opnieuw gelukkig wordt. Toen zegt hij, nou, dat vind ik hartstikke lief. Ja, ja, zegt hij, dat vind ik echt... Toen zegt hij, ja, maar één ding. Je mag alles, echt alles met te doen, maar ik wil niet dat ze ooit mijn kleren draagt. Toen zegt die man, nou, dat moet geen probleem worden. De nieuwe zal wel een paar maatjes kleiner dragen.
1: 60s, 70s en 80s. Dit is Forever 49.

0: Supremes en The Happening. Inmiddels aangeschoven Hans Klein. Hans, goedemorgen. Je kwam net binnen met het nieuws dat er weer een belangrijke man uit de muziekindustrie is overleden. Kunnen we spreken over een zwarte dag?
1: Bas, ik kan niet zeggen dat het een zwarte dag is, want hij is 94 jaar geworden. Maar Clive Davis is overleden. Dat nieuws kreeg ik vanmorgen. En de luisteraar denkt misschien, Clive Davis, wie is dat? Nou, dat is eigenlijk degene die voor de doorbraak van diverse artiesten heeft gezorgd. Amerikaanse muziekproducent. Hij heeft gezorgd dat Rod Stewart, Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin en Alicia Keys bijvoorbeeld, dat die allemaal beroemd zijn geworden. Zo zullen we het maar eventjes omschrijven.
0: Zijn er nog artiesten die gereageerd hebben?
1: Ja, Bruce Springsteen bijvoorbeeld. Die tekende een contract bij Columbia Records, waar Clive Davis op dat moment als producent werkte. En die omschrijft hem als een geweldig mens. Nou ja, we gaan hem daarom ook even eren. Straks als bumperklever Bruce Springsteen. Meteen na 10 uur met The River.
0: Verder nog vaste onderwerpen?
1: Ja, natuurlijk. Kleins Classics. De veiligheidswaarschuwingen. Antje op vakantie. En Henk Willem uit Limburg is Elvis Presley fan. En die gaan we eens even in het zonnetje zetten. Want die is vanaf vandaag Forever 49.
0: Ik neem aan dat je broer ook nog een leuk verslag heeft uit Amerika.
1: Oh ja, tijdens de lunch natuurlijk. Jan Klein, mijn broer. Vanuit Amerika het laatste nieuws van het WK.
0: Oké, Hans, dankjewel. Dit was In de Ochtend. Smeer je goed in. Hydrateer nog veel meer dan dat je normaal doet. Morgenochtend om 7 uur zijn we er weer. Straks veel plezier met Hans.
2: Forever 49.
3: Volg ons ook op Facebook, Instagram en TikTok. Forever.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com. Yes, see.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is 10 uur. Dit is Jos Thuijstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Wie op zoek is naar werk maakt momenteel de meeste kans in de zorg, bouw en horeca, blijkt uit de nieuwe lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Arbeidsmarktdeskundige Randstad stelt dat de stijging van het langdurig ziekteverzuim om een andere aanpak van werkgevers vraagt. Vooral psychische en stressgerelateerde klachten nemen toe. Werkgevers moeten zich beter voorbereiden op de aanhoudende hitte, dat zeggen Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care.

0: Tuinburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is meer dan een half uur.
1: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
2: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating
3: life. 60s, 70s en 80s.
4: Forever
3: 49.
2: Dit is Klein.
4: Hans Klein.
2: Bumperkleven.
5: Bumperkleven.

Bruce Springsteen, een van de artiesten die al heeft gereageerd op het overlijden van Clive Davis, 94-jarige leeftijd. Hij stond bekend

gouden oor van de muziekindustrie en speelde een sleutelrol in onder andere de carrière van Bruce Springsteen. Een leuk detail is eigenlijk, hij was oorspronkelijk jurist, maar bleek een uitzonderlijk talent te hebben voor het herkennen van hits en sterren voordat de rest van de wereld dat door had. Dus als je vandaag een plaat hoort van Whitney Houston, Bruce Springsteen of Alicia Keys, dan hoor je eigenlijk ook een klein beetje de nalatenschap van Clive Davis. En het was de bumperklever, want er stond, het viel eigenlijk nog wel mee, 150 kilometer in totaal. Dat is een gemiddelde spits. Kleinet Forever 49 tot 1 uur. Het wordt een warme dag vandaag. Hou de deuren en ramen dicht. Dan hou je het een klein beetje koel. We hadden het hebben over hoe kan je je huis een klein beetje koel houden als het al lukt, want het wordt heel warm. En de vaste onderwerpen, ach, je weet hoe het werkt. Straks eerst veiligheidswaarschuwingen. En

Ja, we gaan het hebben over het warme weer natuurlijk. Morgen wordt het misschien wel de gemakkelijkste dag van het jaar om vrij te nemen. Ik zou dat maar doen, want als je met de trein naar je werk moet, heb ik goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat door een landelijke staking rijden morgen in grote delen van Nederland geen treinen. En alsof dat nog niet genoeg is, verwacht het KNMI temperaturen van ruim boven de 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is inmiddels actief. Dus mijn advies is, kun je morgen vrij nemen, doe het vandaag nog. Dan bespaar je jezelf een warme zoektocht naar alternatief vervoer, een overvol kantoor en een bezweten terugreis. Moet je toch op pad? Neem voldoende water mee, zoek de schaduw op en doe het vooral rustig aan. Er komt nu het goede nieuws. Morgen een prima dag voor een ventilator. Een koud drankje. En Forever 49.

Op in 1957, Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Maar misschien heb je wel op LP gehad. In 1985 stond hij op Nina's Back. Geen cd, geen stream, gewoon vinyl. Welke LP hoort eigenlijk bij jouw leven? Vertel het ons. En misschien win jij een Forever 49 merchandise pakket. Je weet hoe het werkt inmiddels. Ga naar de website of app. Klik op winacties. Onderweg een Kleins Classic van David Bowie. We gaan naar Irene Cara in Hansje op vakantie. Voor de rest muziek van Womack en Womack. Hoes Corporation. Ja, het zijn 60s, 70s en 80s.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
15: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
16: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file nog steeds op de A2 Den Bosch richting Utrecht. De vertraging neemt wel af tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer. A4 Rotterdam-Amsterdam nog wel 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. 12 kilometer file door werkzaamheden op de A44. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 6 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden. De weg is dicht tot 17 juli tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen.
19: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: Vandaag wordt het zonnig en zomers warm. De temperatuur loopt op van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het lang warm. Komende nacht koelt het maar beperkt af, vooral in stedelijke gebieden. Morgen wordt de warmste dag van de week. Onder een stralende zon stijgt het kwik naar 36 graden in delen van het midden en zuiden. De KNMI waarschuwt met code oranje voor extreme hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het weer van het radionieuws.

0: Elke jaren 70 met Smokey, Living Next Door to Alice. En toen de jaren 80, ja, toen gingen we naar New York natuurlijk.
1: Hansie op vakantie.
0: Ik was begin jaren 80 in New York. Overal zag je toen jongeren die droomden van een carrière als zanger, danser of acteur. En het was de tijd van de televisieserie Fame, die bij ons massaal werd bekeken. Iedereen kende wel die beroemde school waar talentvolle jongeren werden opgeleid voor een leven in de spotlights. De titelsong Fame werd gezongen door Irene Cara, die zelf ook meespeelde als Coco Hernandez. En net als in de serie leek in New York iedereen ergens van te dromen. Op straat werd gedanst, muziek gemaakt en geoefend, alsof de grote doorbraak ieder moment kon komen. Of het allemaal lukte weet ik niet, maar één ding weet ik wel, die muziek is gebleven. En als ik Fame hoor, ben ik weer even terug in die tijd waarin alles mogelijk leek. En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaat.
1: Hansie op vakantie.

0: altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
20: Sorry, maar het is WK!
21: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.

0: Het is 11 uur. Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 7 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Roelof Arendsveen, 9 kilometer. De grenscontrole viel op de A12 vanuit Arnhem. Geeft 3 kilometer file bij de Duitse grens en een kwartier vertraging. N57 Brouwersdam-Middelburg bij Vrouwenpolder, 2 kilometer file.

0: FM 49 met 6 minuten lang de Eagles, Hotel California en Billy Idol, Sweet 16. We krijgen ontzettend veel leuke berichten binnen over de nieuwe actie van deze week. De LP van je leven. Ja, het is heel simpel eigenlijk. Welke LP hoort bij jouw leven? Vertel het ons en misschien win jij net als Peter een prachtig Forever 49 merchandise pakket. Ron heeft hem gistermiddag even gebeld.
1: Ik heb nu met het zuiden van het land contact. Linnen, het prachtige linnen. En daar woont Peter. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ron.
1: Wat is de temperatuur bij jou? 80 graden?
2: Ja, de airco tikt 35 graden aan buiten.
1: Hoppakee. Nou, stuurde jij in, want wij hebben zo'n vraag van, nou, wat is nou de LP van je leven die je ook echt op vinyl hebt of had? Wat is dat voor jou?
2: Dat is Rumors van Fleetwood Mac.
1: We gaan een ontzettend leuk merchandise pakket van Forever 49 Radio naar je opsturen met mok en stickers. En het allerleukste dat erin zit zijn onze nieuwe onderzetters. Dat zijn rubberen onderzetters, maar die zien eruit als een kleine vinylplaat met ons logo in het midden. Dus nou ja, je ziet het vanzelf over de post bij je verschijnen in Linnen.
2: Super.
1: Leuk je even gesproken te hebben, Peter. Doe ze de groeten in Linnen en tot een andere keer weer, hè?
2: Tot de volgende keer, zou ik zeggen. En fijne uitzending.
0: Dat was zondagavond in gesprek met Peter. Peter uit Limburg, dat konden we wel horen. Peter die had ook even gereageerd via de website forever49radio.nl. En klikt op winacties. Monzo mooi merchandise pakket, wil je er ook kans op maken? Ga naar onze site of download de app. En vul jouw LP van je leven in. Dat is belangrijk natuurlijk. Want dat weet ook. Fleetwood Mac, hè? Dan ga ik eens even in de bakken snuffelen of ik die te gaan draaien zo dadelijk. Eerst Pink Floyd komt eraan. Another Brick in the Wall. En Softel, hier is Tainted Love.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall. En Softail, Tainted Love. Het zijn hits uit de 60s, de 70s en de 80s. Ik kan hier zo in de redactieruimte in kijken. Dan zie ik Erik zitten, Hans. Wouter zit er ook, ja. En dan zie ik Pierre van der Stappen aanschuiven. En Jan de Groot, die zijn dan in het overleg voor de podcast. De nieuwe podcast die wordt vandaag opgenomen, dus het is al druk in de studio. Maar ik wil je nog even wijzen op die podcast. Die aflevering 10 van Madonna. De Madonna Tribute. Express Yourself. Die is leuk om te luisteren. Je kan niks meer winnen, maar je kan toch gewoon luisteren. Luister de podcast van 13 juni. Aflevering 10. Ga naar forever49radio.nl.
1: De Forever 49 Tribute Podcast.
2: Forever 49.
0: En hier is ze hoor, Madonna.

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
5: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Kessie, kenop. Klaar voor je vakantie. Kessie, wat alleen vandaag. Reisaccessoires en gadgets. Tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
15: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de N57 Middelburg-Brouwersdam is een ongeluk gebeurd. Er zijn minder rijstroken beschikbaar richting Brouwersdam. Staat 3 kilometer file tussen afrit Oostkapelle en Kampenlap.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Het is vanmiddag droog en zonnig. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 graden in het noordelijk kustgebied tot een graad of 31 lokaal in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog en warm. In de nacht kunnen we hier en daar amper van verkoeling spreken. In het noordoosten is het zo'n 14 graden, maar in het westen, zuiden en in de grotere steden tikt de thermometer de 24 graden aan. Dat is een voorbode op wat komen gaat, want morgen wordt het tropisch heet. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje wind uit het oosten wordt het in de middag gemiddeld 32 tot 35 graden. Het noorden van het land haalt de 30 graden niet, daar blijft de thermometer rond de 28 graden steken. De luchtvochtigheid is hoog, waardoor het benauwd aanvoelt. Op donderdag en vrijdag stijgen de temperaturen nog verder en kan het zomaar 37 graden worden. Op vrijdagavond kunnen er wat onweersbuien ontstaan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
20: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
21: Forever 49.
20: Celebrating life.

krijg wel eens de vraag, waar komen die Kleins Classics toch vandaan? Nou, die komen hier gewoon van de bovenste plank natuurlijk. Brad als Kleins Classic Guitar Man. En dit was Michael Cimbello. Hij heeft dus lekker in beweging met dit lekkere warme weer. Het is 23 november. Vandaag feliciteren we Henk Willems uit Arsen in Limburg. Henk is geboren 23 juni 1976. Wordt vandaag 50 jaar. En hoort vanaf nu officieel bij de Forever 49ers. We kregen vorige week al een e-mailtje van zijn vrouw Marianne. Met de felicitaties van Marianne, zijn broer Jos, de mannen van de Oldtimer Club en de vaste vrienden van de vrijdagmiddagborrel. Henk is al zijn hele leven groot fan van Elvis Presley. En volgens zijn vrouw staat er thuis altijd wel ergens een Elvis-cd klaar. En weet Henk nog precies waar hij was toen hij zijn eerste Elvis-plaat kocht. Hij zegt zelf, je hoort maar 1 keer 50, maar Elvis blijft voor altijd. Nou ja, voor jou dan, ja, hoe kan het ook anders? Henk!

0: Kijk, dat is nou leuk. Dan kregen we net zelf ook een berichtje van Henk via de WhatsApp. Ik heb ervan genoten, zegt Henk van Elvis Presley. Henk, mooie dag, hè. Henk Willems uit Arsen, vandaag Forever 49. En Brian Adams zullen we. Met Heaven. Meer 60s, 70s en 80s, zo dadelijk na het nieuws. En Jan, hè, broer Jan, komt nog even langs.
1: Hallo allemaal, dit is Jan Klein, brother van Hans. Elke dag tussen 12 en 1 heb ik een mooi verhaal, of zoals wij zeggen, a little story. Ik hou jullie op de hoogte van de gebeurtenissen in Amerika. De soccerplayers van Oranje, het Nederlands elftal. Inside informatie rechtstreeks uit Amerika. Elke werkdag rond 12:15. Bij Klein at Forever 49.
2: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
10: Kan het ook sneller?
9: Ondernemers pakken meteen door...
10: Ik voel dat doorpakken niet.
9: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
10: Sneller!
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.be.
15: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
16: Dat gaan we vieren.
15: Zo goedkoop, daar word je fan van.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Het is 12 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de N57 Middelburg-Brouwersdam is een ongeluk gebeurd. Er zijn minder rijstroken beschikbaar richting Brouwersdam. Staat 3 kilometer file tussen afrit Oostkapelle en Kampenlap.
3: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
6: 60s, 70s.

Clive Davis. Master producer natuurlijk, Clive Davis. Die bracht je vanmorgen al even op de hoogte van het overlijden van Clive Davis. En inmiddels heeft Rod Stewart ook gereageerd. Hij noemt hem een reus in de muziekindustrie en zegt hem enorm veel dank te hebben. Volgens Rod Stewart was Davis de enigste platenbaas die geloofde dat een rockzanger ook met succes klassieke Amerikaanse standards kon zingen. Dat leidde uiteindelijk tot de succesvolle serie The Great American Songbook, waarvan er wereldwijd ruim 40 miljoen exemplaren werden verkocht. Rod Stewart besluit zijn eerbetoon met de woorden: "We hebben samen prachtige en onvergetelijke tijden beleefd. Vaarwel, mijn dierbare vriend."

0: naar het strand vandaag met de Beach Boys. En Help Me Randa. Nee, we gaan niet naar het strand. Nee. We gaan naar Amerika.
1: Hi, this is Jan Klein from America, brother of Hans. I have a little story. Nou Hans, het WK is inmiddels volop bezig, maar er is één man die we nog steeds niet hebben gezien. Donald Trump? Hij beloofde het grootste WK ooit. Maar tot nu toe is hij drukker met Iran, wereldleiders en UFC-vechters dan met voetbal. Hier vragen sommige supporters

strijd bijna 2 uur stil vanwege noodweer. In Europa ga je dan schuilen voor de regen. In Amerika ontruimen ze meteen een stadion waar 70.000 mensen zitten. En vanavond kijken ze hier naar Portugal tegen Oezbekistan en Engeland tegen Ghana. Maar eerlijk Hannes, de meeste mensen hier hebben het nog steeds over Oranje. En als Nederland zo blijft spelen, dan verschijnt Trump misschien toch nog.

0: 49, Kansas City, Amerika.
1: Dankjewel Jan. Word je terug morgen rond 11:15. En broer Jan, Brother Jan, live vanuit Amerika natuurlijk. Onderweg een kleins classic, Bananarama, Venus. En Paul McCartney heb ik voor je klaarstaan. Voor de rest, Barry White komt er zo aan. Eerst Eros Ramazzotti. Even de warmte van je afslaan.

0: gratis van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Oh, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
15: Domino's.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles 10 minuten vertraging. En door een ongeluk op de N57 Middelburg-Brouwersdam is de weg dicht bij Kampeland.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Het is vanmiddag droog en zonnig. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 graden in het noordelijk kustgebied tot een graad of 31 lokaal in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog en warm. In de nacht kunnen we hier en daar amper van verkoeling spreken. In het noordoosten is het zo'n 14 graden, maar in het westen, zuiden en in de grotere steden tikt de thermometer de 24 graden aan. Dat is een voorbode op wat komen gaat, want morgen wordt het tropisch heet. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje wind uit het oosten wordt het in de middag gemiddeld 32 tot 35 graden. Het noorden van het land haalt de 30 graden niet, daar blijft de thermometer rond de 28 graden steken. De luchtvochtigheid is hoog, waardoor het benauwd aanvoelt. Op donderdag en vrijdag stijgen de temperaturen nog verder en kan het zomaar 37 graden worden. Op vrijdagavond kunnen er wat onweersbuien ontstaan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Celebrating life.

en steen heeft geleefd. Ik zeg het nog één keer. Moet je morgen met de trein naar je werk. Let dan even op. Door de landelijke staking rijden morgenochtend geen treinen. Tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's morgens. Daarna wordt de dienstregeling langzaam weer opgestart. Maar ook later op de ochtend kunnen nog treinen uitvallen. Dus het wordt echt een dramatische dag. En ook die hitte. De Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijdt wel. Dus het is maar even dat je het weet.

0: Baker Street. Het is bijna 1 uur.
1: Dit was Klein op Forever 49.
2: Wat vonden jullie ervan?
3: Nou, ik hoor hier iedereen losgaan hoor. Ik weet niet wat er aan de hand is.
4: Ja, ik vond het fantastisch. Heel erg goed gedaan. En dat ziet er geweldig uit.
1: Dat is mooi zeg. Fijne dag. Celebrate life. En tot de volgende keer. Forever. 49.
0: Straks Harold Bosch. Terug van vakantie. We gaan Hottentotten.
5: What's my call?

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, tof jij even.
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
13: beetstreek. Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
14: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
15: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
20: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
21: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
20: Voor pallets van 100 kilo?
21: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
23: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
23: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
23: QuickFit. En weer verder.
24: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen... en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
25: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2 plus 3 gratis.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. En Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule 1 naar Nederland. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens staat 3 kilometer file door de grenscontroles, een kwartier vertraging en 5 minuten op de A27 bij de Gorkum. Tussen Werkendam en Knoopend Gorkum 4 kilometer.
2: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: the fattest.
1: DJ in the room.
2: Tell me, what is your name?
3: Nou, ik zeg de baddest. Dat niet. Maar na twee weken...

Dit zijn de lekkerste hits die je hoort hier bij Forever 49. ABC, The Night You Murdered Love. Het is te warm om te dansen, maar ja, je kan ook niet stil blijven zitten met zulke heerlijke plaatjes, hè, jongens. Ah, het is wel lekker weer om even een goede duik te nemen. Hè, Pathé, weet je. Het is psychisch, maar het

0: eigenlijk meer natuurlijk dan dat ik het even zomaar even tussendoor zeg. Klaas van het Hof, ontzettend bedankt voor de overname van Hottentot in de afgelopen weken. Maar ik zeg het, ben er weer.
1: Hottentot, jongen. Hottentot, jongen.
2: Forever 49.

en Night Fever. Op deze warme dinsdagmiddag 23 juni. Ja, de afgelopen twee weken zat ik in Canada, bij Vancouver. En ik kan je vertellen, dat land dat ademt FIFA World Cup 2026. Niet normaal, niet normaal. Op iedere hoek van de straat, alles wat je ziet, alles staat in het teken van de wereldkampioenschappen. Ja. Ja, en dus zat ik daar in een kroeg met mijn rode shirt van Canada. Canada aan te moedigen. En een paar dagen later stond ik hier in de kroeg en was het ineens 5-1 voor Nederland tegen Zweden. Wat een heerlijk gevoel, jongens. Net zoals de muziek op Forever 49. So true.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Pas je aan.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
4: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
10: Klaar voor je vakantie? Cassie, wat alleen vandaag. Reisaccessoires en gadgets. Tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
17: En alweer een hoop bijzonderheden te melden, zoals de file op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Baterdorp. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Op de N2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Hocht en Baterdorp. Een ander ongeluk, 2 kilometer file, ook daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, 5 kilometer file bij knooppunt Hattemerbroek. Door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En meer dan een half uur is de vertraging op de A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum en Knoopend Valburg. 8 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht.
15: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Het is vanmiddag droog en zonnig. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 graden in het noordelijk kustgebied tot een graad of 31 lokaal in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog en warm. In de nacht kunnen we hier en daar amper van verkoeling spreken. In het noordoosten is het zo'n 14 graden, maar in het westen, zuiden en in de grotere steden tikt de thermometer de 24 graden aan. Dat is een voorbode op wat komen gaat, want morgen wordt het tropisch heet. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje wind uit het oosten wordt het in de middag gemiddeld 32 tot 35 graden. Het noorden van het land haalt de 30 graden niet, daar blijft de thermometer rond de 28 graden steken. De luchtvochtigheid is hoog, waardoor het benauwd aanvoelt. Op donderdag en vrijdag stijgen de temperaturen nog verder en kan het zomaar 37 graden worden. Op vrijdagavond kunnen er wat onweersbuien ontstaan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

hier speciaal voor jou ook op deze mooie, heerlijke zomerse, nou, zeg maar tropische dinsdagmiddag. Ik heb iets meegenomen deze dag. Ik had me de afgelopen 2 weken volledig afgesloten van alles wat met werk te maken had. Ik heb me even snel ingelezen gisteravond en ik zag dat deze week de LP van je leven centraal staat in de winacties bij Forever 49. Toen dacht ik van, hoe leuk is het dat ik dan ook even de LP van mijn leven meeneem. Nou, die heb ik meegenomen. Ik heb aan de afdeling techniek gevraagd of ze voor mij even een draaitafel aan willen sluiten. Ik ga zo even testen of dat hij het überhaupt doet. Dan ga ik later in de uitzending jou mijn LP van de leven laten horen.

0: years straight. So Forever 49 en Twisting by the Pool. Ja, ik weet het niet, maar met deze tropische temperaturen. Twisting by the Pool. Ik zeg mij te warm, hoor. Mij te warm.
1: Het is wel heel erg warm aan het worden nu, hoor.
0: Ja, dat zeg ik. Kunnen we beter even inspringen? Lekker hoor. Ja, ik zei het zojuist al. Ik heb de LP van mijn leven meegenomen. En die ga ik het volgende uur aan je laten horen. Ik heb alleen even aan de afdeling techniek gevraagd. Wil je van mij eventjes een draaitafel aansluiten? Want die staat hier natuurlijk met het digitale tapewerk. Niet standaard, maar er is er eentje aangesloten. Ik heb de LP nu draaien. Ik heb de naald zeg maar aan het einde van de groef neergezet. Omdat ik nog niet prijs wil geven welke LP het is. Dus hij zit zo lekker tegen het label aangeplakt. Ik moet alleen even kijken of dat hij doet. Dit schuifje, ja, deze moet ik open doen. Even kijken, check. Oh ja, oh ja. Ja. Oh, lekker jongens, hoor je dat? Dat gekraak. Gaan we zo meteen even lekker ouderwets door een kantje van een LP heen skippen. Zoals we dat vroeger ook altijd deden. De LP van mijn leven. Jij mag ook de LP van jouw leven opgeven. Dat doe je via de winacties op de site van Forever 49. Ai, ai, ai. Vinyl, wat een mooie wereld.

Het destijds benoemd. Ja, wij denken er heel anders over. We draaien hem heel graag hierbij voor Forever 49. Je hoort de Starship. Even een hoedje. Ja. Billy Joel, Jorle Joen. We gaan richting het nieuws van 2.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn arbodienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
14: Ja,

0: mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Het is 2:00.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Tot en met zondag stuurt de ANWB extra personeel de weg op, dit vanwege de voorspelde hoge temperaturen. De afgelopen dagen heeft de bond 10% meer pech onderweggevallen binnengekregen dan normaal. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Verschillende bedrijven treffen maatregelen om hun bezorgers tijdens de warme dagen te ontzien. Zo krijgen ze meer tijd om te pauzeren, tips en water mee voor onderweg. Op meerdere plaatsen in het land kan een superhittegolf ontstaan. Gisteren voeren er sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zeker 36 vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Het aantal kan zelfs nog hoger uitvallen, omdat niet alle schepen hun transponder aan hebben staan. Het weer, zonnig en droog, bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A4 Amsterdam-Den Haag staat een file van 2 kilometer bij knooppunt Badhoevedorp. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen knooppunt op Rechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht.
3: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

lekker in beweging blijven. Je hoorde Chic en Le Freak. We kregen zojuist de vakantiegroeten van Jan Bos. Het is niet zoals bij Hans Klein dat Jan dan gelijk mijn broer zou moeten zijn. Nee, Jan Bos die doet ons de groeten vanuit Rome. Hij zegt 36 graden en nu lekker een uurtje siesta en Forever 49 aan. Uiteraard.

0: Want to Be With You op deze hete dinsdagmiddag. Ja, jullie kennen allemaal dit liedje wel. Nee, die bedoel ik niet. Jullie kennen allemaal, ja, die kennen jullie ook. Maar deze bedoel ik, jullie kennen dit liedje wel.
1: Den Haag.
0: Ja, die kennen jullie wel. En vanmiddag ging het helemaal fout in Den Haag. Het is geen Den Haag, maar Den Haag. Den Haag. Ja, zeker. Het ging niet helemaal goed daar. Een vuilniswagenchauffeur die kwam erachter dat zijn goedje in de fik stond. Zijn lading stond in de brand. En toen heeft hij vervolgens besloten om zijn vuil over de hele straat uit te storten in Den Haag. Er wordt niet gezegd welke straat het is in Den Haag, maar ergens in Den Haag is er een straat vol met vuil.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Ja,

0: Albert Heijn. Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A27 Breda-Gorkum heb je 10 minuten vertraging voor het knooppunt Gorkum. En de N302 Harderwijk-Lelystad is in beide richtingen dicht bij Harderwijk door een gekantelde vrachtwagen.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Het is vanmiddag droog en zonnig. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 graden in het noordelijk kustgebied tot een graad of 31 lokaal in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog en warm. In de nacht kunnen we hier en daar amper van verkoeling spreken. In het noordoosten is het zo'n 14 graden, maar in het westen, zuiden en in de grotere steden tikt de thermometer de 24 graden aan. Dat is een voorbode op wat komen gaat, want morgen wordt het tropisch heet. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje wind uit het oosten wordt het in de middag gemiddeld 32 tot 35 graden. Het noorden van het land haalt de 30 graden niet, daar blijft de thermometer rond de 28 graden steken. De luchtvochtigheid is hoog, waardoor het benauwd aanvoelt. Op donderdag en vrijdag stijgen de temperaturen nog verder en kan het zomaar 37 graden worden. Op vrijdagavond kunnen er wat onweersbuien ontstaan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Forever 49.
2: Celebrating life.

En die is zo gelukkig, we gaan hem zo meteen aan het woord laten, jongens. Je hoort de Madness en Our House. 3:05, het is een dinsdagmiddag. Jongens, code geel, code oranje, code rood. Ik weet niet hoeveel codes eraan komen, maar... ik houd bij code geel, maar dan wel met een schuimkraagje zo straks op het terras. Lekker verkoelend. En dan deze plaat erbij. Lekker, jongens. Tune low.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en klik op radio.

0: is Ria. Ja, dat klopt. I can hear your heartbeat. Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Dan zit je te dichtbij, jongen, als je dat kan horen.
0: Hey, gezellig, joh. Hey. Ron Davids in de studio.
1: Ja, Welkom terug.
0: We hebben elkaar meer dan 4 weken niet gezien. Eerst was jij vakantie, toen was ik even weg.
1: En ik heb een beetje kleur op gedaan, maar jij ook, vriend.
0: Ja. Ja, je moet niet naar Canada gaan voor het weer. Maar toevallig was het prachtig. Je vraagt je natuurlijk af, waarom staat hier een draaitafel met een LP erop?
1: Het staat er nooit, nu ineens wel.
0: Nee, nu al. Ja, dat hebben ze even voor me aangesloten. Ik heb hem eerst uur al gecheckt of dat hij het überhaupt doet. En hij doet het. En ik heb daar een LP op liggen. En dan ben ik heel benieuwd of dat jij herkent welk album dat is. Het is de LP van mijn leven.
1: Wow.
0: Ja, okay. Je gaat niet over mijn leven, maar het is wat we op dit de winactie, de LP van je leven.
1: Nou, van de K3-albums.
0: Is er eentje uit mijn leven.
1: Oh, ja?
0: Nee, ik heb hem, hij draait. Ik sla het eerste liedje over, want dan weet je gelijk waar het over gaat. Want die draaien wij met regelmaat hier op de radio, bij Forever 49. Dus ik ga gelijk door naar liedje nummer 2 op de album, dus... Lekker ouderwets door een LP heen skippen. Dat deden we vroeger altijd, weet je nog?
1: Ja.
0: Nou, even kijken, komt-ie. Ja?
1: Nee. Ja, Paul McCartney.
0: Oh, ja. Ja, deze draaien. Dat is een goeie, man. Misschien weet jij...
1: Deze.
0: Even er doorheen, hoor.
1: Ja!
0: Lekker, man. Ja, oh, zo lekker, man, met die naald gooien.
1: Ja, Jet herken ik meteen.
0: Ik had hem even aan het einde van het liedje gezet. Kunnen we gelijk door naar het volgende liedje op het album. Dat is ook een mooi plaatje. Zegt hij nog wat? Dit is hem. Bluebird.

0: Ja, hoe heet het allemaal ook alweer, hè?
1: Ho!
0: Hey ho!
2: Zo lekker. Is dat ook de titel?
0: Nee. Nou, oké. Okay, nog
2: oh, lekker.
0: Lekker met die naald gooien, jongen. Heerlijk. Ik hou ervan. Nou, dit is dan het laatste liedje.
2: Handjes in de lucht.
0: En die heet Let Me Roll It.
2: Ja.
0: En het album uit mijn leven. Hij komt in 1973. Toen ik hoorde dat we deze winactie hadden, moest ik gelijk aan dit album denken. Fantastisch. Band on the Run, zo heet hij.
2: Ja, tuurlijk.
0: En dat was de eerste liedje wat op deze kant stond. En die link sla die even over.
2: En Let Me Roll It is bijzonder.
0: Ja. Ja.
2: Daar zit een hele rare break in. Ja. Ineens een ander. Geen vierkwarts meer. Dat is, nou ja, technisch verhaal.
0: Fantastisch, hè? Ja. Wat is jouw plaat uit jouw leven, zeg maar?
2: Jeetje, dat is elke dag weer een andere. Maar als ik dan nu ook een beetje in het straatje van Forever 49 denk. Want er is echt van, het kan bij mij ook een enorme klerenherrie zijn. Maar, yeah. Earth, Wind and Fire.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ik weet nog dat ik Race dat kocht goed. Ooit in de jaren 80, begin jaren 80. Ja? Steengoed album. Toen ben ik later gelijk een oudere gaan kopen, I Am. Morgen noem ik weer een andere album, hoor. Maar leuk. Dat is dan voor vandaag.
0: Gaan we je helpen zo meteen. Dan sluit ik af met een liedje van Earth, Wind and Fire. Ja? Vind je dat een goed plan?
2: Vind ik een goed plan.
3: Vanmiddag tussen 4 en 7. Tussen 4 en 7 is het weer tijd voor Ron in de Middag. Met daarin...
2: Ja, een belletje met Esther Vollebrecht. Zij is van Record Store Day. Want vinyl zit best wel in de lift. Veel mensen hebben er wel iets mee. Ook jonge mensen. Maar wat is dat toch met dat vinyl? Dus ik heb Esther even een berichtje gestuurd. Vind je het leuk geweldig. Als ik je even bel? Tuurlijk, zegt ze. Dus we gaan vanmiddag ook even over vinyl praten. Geweldig. Ik heb ook een winnaar voor de LP van je leven. Er zijn zoveel leuke inzendingen die we hebben binnengekregen. Dus ik ben benieuwd welke onze prijzenredactie er vandaag weer uit gaat vissen. Ik heb trouwens voor Rons platenkast ook weer iets van een album meegenomen. Alleen dit keer een Brian Ferry heet hij.
0: Ja.
2: Track van een Brian Ferry album meegenomen. Daarom moest ik nu ook weer een andere noemen. Ik denk, ja, dan moet ik even iets nieuws verzinnen. En verder, ik heb de plaat voor achteruit. Dat is wel een fijne plaat. En die is moeilijk, jongen, denk ik. Ik zal de tip meegeven. Dat past wel bij dit weer, aan plakken.
0: Oh. Alles plakt hier.
2: Ja.
0: Het is vreselijk.
2: Iets okay. Met deze plaat ook.
0: Oké, de 4 over 4.
2: Ja.
0: Nou, daar gaan we.
2: Ja? Iemand is er zelfs blij mee. Nou ja, meer hints ga ik niet geven. Dus als iemand het al denkt te weten, stuur een WhatsAppje naar de studio. 0-3-8-449-449.
0: Ja, ja, ja.
2: En is het jou nog gelukt? Heb je nou nog iets van Earth, Wind & Fire? Of ben
0: ja, ja ik heb heel snel, terwijl je aan het praten was, wat erin gesleept. Dus ik krijg zo meteen een heerlijke Boogie Wonderland van me.
2: En ja, dat is van I Am. Ja. Dat van, nou,
0: is
2: ja.
0: Het van I Am?
2: Ja.
0: Oh, dat wist ik niet, maar... Oké, okay, nou, cool. Hartstikke goed.
2: Top.
0: Hey, kijk eens, ik ben blij dat ik jou zie, maar deze man... Ja... Dan ben ik ook weer blij hoor, omdat hij hier weer naast me staat. Mijn grote dikke vriend Pierre van der Stappen! Ja, dat was wel niet aardig van me natuurlijk.
2: Ja, dikke vriend gewoon, hè? Gewoon dikke vriend.
0: Ja, ik bedoel, dikke vriend. Ja,
2: zo bedoel je.
0: Dik in de zin van vriendschap.
2: Ja, okay. Wij zijn toch ook dikke vrienden.
0: Veel plezier met Pierre Ron. Tot ziens!

0: 30. Altijd laag.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
13: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
20: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
2: Het is 3:00.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een 42-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op één of meerdere asielzoekers op 7 april bij een AZC in Amsterdam. Iran heeft wel ingestemd met inspecties van hun atoomprogramma. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. In de Hongaarse hoofdstad Budapest is een 30-jarige man opgepakt voor het illegaal in het bezit hebben van lichaamsdelen. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 75 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A6 Muiden-Lelystad. Halverwege Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd ter hoogte van het tankstation daar. En dat levert 20 minuten vertraging op. Je wordt via dat tankstation en de parkeerplaats om het ongeluk heen geleid. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En de A27 Breda-Gorkum voor het knooppunt Gorkum. Op de A28 Amersfoort-Utrecht heb je tussen Den Dolder en Utrecht ook 10 minuten extra nodig.
6: Forever 49.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: kist hebben staan. Hoorde je Soul Sister and the Way to Your Heart. Je bent van harte welkom.
1: Drie kwart, Keer van der Stappen.
0: Wij knallen de middag in tweeën. Net even na Hottentotten. Op deze Olympische dag, 23 juni. En dit is de Free Electric Band van Albert Hammond.

0: Swedish Taboo. We hebben een podcast over de tribute band van Sade, The Lovers Rock. Je kan hem beluisteren via onze site of via onze app. En er staan nog meer van die podcasten, de Tribute Podcast. En dan onze stelling vandaag gaat een beetje over de zon. Nee, echt over de zon. Er bestaat een officiële fobie voor de zon, genaamd heliofobie. Is dat waar of niet waar? Zometeen het antwoord, nu George Harrison.
1: Action!

Honey, honey, Abba uit Zweden. We hebben een leuke winactie. Je kan namelijk een merchandise pakket van Forever 49 winnen. Met twee vinyl LP onderzetters, wat radiomokken en radiostickers. En daar moet je wel iets voor doen. Geef jouw favoriete LP van je leven. Dus geen CD, geen stream, gewoon vinyl LP. Daar hebben we het over. Voor mij is dat het album waar What a Fool Believes op staat. Van Michael McDonald en Kenny Loggins, want zij schreven het. Maar dan door de Doobie Brothers. Het is het album Minute by Minute uit 1978. En over de Doobie Brothers gesproken, hier is What a Fool Believes.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou?
5: Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
12: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Oh, ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: De prijs

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Er staat al 150 kilometer file op de A4 bij Den Haag. In de richting van Amsterdam heb je dus de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein een kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, de weg is weer vrij. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en het tankstation De Lepelaar, halverwege tussen Almere en Lelystad. Daar heb je 10 minuten vertraging. De weg is daar dicht geweest vanwege een ongeluk, maar is weer helemaal open. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Krooswijk en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten vertraging door de werkzaamheden.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Het is vanmiddag droog en zonnig. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 graden in het noordelijk kustgebied tot een graad of 31 lokaal in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog en warm. In de nacht kunnen we hier en daar amper van verkoeling spreken. In het noordoosten is het zo'n 14 graden, maar in het westen, zuiden en in de grotere steden tikt de thermometer de 24 graden aan. Dat is een voorbode op wat komen gaat, want morgen wordt het tropisch heet. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje wind uit het oosten wordt het in de middag gemiddeld 32 tot 35 graden. Het noorden van het land haalt de 30 graden niet, daar blijft de thermometer rond de 28 graden steken. De luchtvochtigheid is hoog, waardoor het benauwd aanvoelt. Op donderdag en vrijdag stijgen de temperaturen nog verder en kan het zomaar 37 graden worden. Op vrijdagavond kunnen er wat onweersbuien ontstaan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Celebrating life.

van dat. It's raining, man, vergeet het maar. It's raining zonnestralen. Het is tijd voor de kleine tijdmachine. We gaan terug naar 1970. Neil Diamond had een hit met Cracklin' Rosie. Het is een verhaal over een man die verliefd is op een prostituee genaamd Rosie. 19

first time. Kan nooit zo zijn dat het de eerste keer is dat je naar Forever 49 luistert. Met al die 49 plaatjes uit de 60s, 70s en 80s. Je hoort Robin Beck. En dan de stelling vandaag. Er bestaat een officiële fobie voor de zon genaamd heliofobie. Is dat nou waar of niet waar? Nou, de stelling is waar. Heliofobie is de officiële psychologische term voor een extreme irrationele angst voor de zon, zonlicht of fel licht. Het is afgeleid van het Griekse woord helios. En phobos, angst. Dus de stelling was waar. Zometeen veel plezier met Ron in de middag. Dan gooit er weer gelijk een...

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
14: Sorry, het is WK.
15: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
17: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
18: Het is 4 uur.
19: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. Dit kan leiden tot hoesten, kortademigheid en meer luchtwegklachten. Mensen die gevoelig voor smog zijn krijgen het advies binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. De lucht is in de namiddag en de vroege avond het meest verontreinigd. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Volgens de Unie van Waterschappen zijn vooral veendijken gevoelig voor droogte. In Brabant is een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat houdt in dat er geen water uit rivieren, sloten en beken mag worden gehaald om het land te besproeien. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers.
20: Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Ze is zeer vereerd met haar verkiezing op zo'n cruciaal moment voor Europa. De Raad van Europa is volgens Gongrijp nu belangrijker dan ooit, omdat de gedeelde waarden van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat steeds meer onder druk staan. De Raad van Europa bestaat uit 46 landen in en rondom Europa en heeft onder andere als doel de vrede in Europa te bewaren. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
18: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 285 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A4 naar Amsterdam tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein 20 minuten extra. A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandam en Weidewormer doe je er een kwartier langer over. Er staat 4 kilometer door een ongeluk met een paar personenwagens. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Veenendaal-West. 8 kilometer en 40 minuten vertraging. Er liggen daar stukken vrachtwagenband op de weg. 2 rijstroken zijn afgesloten. A20 naar Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en Delfshaven. 35 minuten extra over 7 kilometer. Hier zijn ook 2 rijstroken dicht. En dat komt dan door een ongeluk. De A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum een kwartier extra. En dat komt door de werkzaamheden op de A27. Die is de komende weken dicht tussen Gorkum en Everdink.
22: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
23: Forever 49.
24: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: hittegolf in juni gaat deze week sneuvelen. Ja, en ik weet niet of iedereen daar trots op is. Of blij mee is ook trouwens. Maar goed, we gaan het allemaal wel weer merken. Ik ga in ieder geval lekker veel hits voor je opzetten. De vierde naar vierde, die ik altijd even voor je...
1: Volg Jeeps, kijk daar, het gaat niet.
0: Achteruitkeer. Dat is een hele leuke 80's hit. Ik kan je er een kleine hint bij geven, hij is moeilijk. Als je denkt te weten wat het is, stuur je een appje 0-3-8-449-449. Het is iets met plakken. Luister. Luister, dan moet ik hem ook wel aan je laten horen. Want dit is gewoon de plaat die ik voor je wilde gaan draaien. Maar het gaat om dit. Nou, ik zei het toch, hij is moeilijk. 0-3-8-449-449 als jij denkt welke plaat dat is. Iets met plakken dus. Nou, heel iets anders nu. Deze regenachtige hit komt van het album Famous Last Words uit 1982. The Supertramp and It's Raining Again.

Die staat natuurlijk op het album van Grease. Dat kan bijna niet missen, toch? Olivia Newton-John is hopelessly devoted to you. Nou, de plaat die ik achteruit draaide werd door die mensen herkend en die schreven Stuck With You. En dat kan dus zijn door mijn hint, want ik zei ja, iets met plakken. Nou, luister maar even mee. Ja. Ja, gefeliciteerd Ruud, Francine en Mike, goed gedaan. In de jaren 80 kon je eigenlijk niet om Huey Lewis en de News heen. Na het enorme succes van The Power of Love met de film Back to the Future kwam de band in 86 met deze, Stuck With You. Een nummer over een relatie die misschien niet helemaal vlekkeloos verloopt, maar waar je uiteindelijk toch niet zonder elkaar kunt.

voorbereiden. De barbecue voor een avondje lekker. Barbecue met vrienden, ja. En ik heb de muziek aangepast op de hitte van vandaag. In het zuiden, het oosten van het land, kan zelfs een super hittegolf worden gehaald. Verwacht weer online. Ze hebben die term in het leven geroepen voor periodes waarin het 5 dagen op rij warmer is dan 30 graden. En waarvan er dan 3 dagen warmer zijn dan 35 graden.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Sevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Klaar voor je vakantie? Cassie, wat alleen vandaag. Reisaccessoires en gadgets. Tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
16: Dat gaan we vieren.
15: Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi.
20: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
21: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
21: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
17: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
19: Forever 49 half 5 headlines.
22: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
19: Forever 49 verkeer.
23: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je een half uur vertraging.

0: vertraging tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Linker rijstrook is daar dicht. A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Kost je 20 minuten extra. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein. Hier is de rechterrijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. A12 naar Den Haag voor datzelfde knooppunt Prins Klausplein. Bijna een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de A13 naar Den Haag bij Delft, 20 minuten extra. Ook hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Vanavond en vannacht blijft het droog en warm. In de nacht kunnen we hier en daar amper van verkoeling spreken. In het noordoosten is het zo'n 14 graden, maar in het westen, zuiden en in de grotere steden tikt de thermometer de 24 graden aan. Dat is een voorbode op wat komen gaat, want morgen wordt het tropisch heet. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje wind uit het oosten wordt het in de middag gemiddeld 32 tot 35 graden. Het noorden van het land haalt de 30 graden niet. Daar blijft de thermometer rond de 28 graden steken. De luchtvochtigheid is hoog, waardoor het benauwd aanvoelt. Op donderdag en vrijdag stijgen de temperaturen nog verder en kan het zomaar 37 graden worden. Op vrijdagavond kunnen er wat onweersbuien ontstaan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: waterloop van me af.
1: Dat ging best goed, toch?
0: Ja, ging heel lekker, ja. Maar nu toch even rustig aan doen. Trouwens, deze hele week hebben wij natuurlijk de winactie De LP van je leven. Daarom ga ik straks even bellen met Esther Vollebrecht. Zij is van Record Store Day. Laten we zo meteen maar eens gaan praten over vinyl. Want er is toch wel iets bijzonders met vinyl. Liefhebbers hebben toch graag weer dat ouderwetse spul in huis. Maar wat is dat toch, hè? Nou goed, dat straks. Nu eerst Barry Gibb. Samen met Barbra Streisand.

0: Jackson. En dan zeg ik liever LP. Want als je hem uitvouwde, dan had je gelijk een levensgrote foto van die knul. Don't stop till you get enough. Ja, deze week hebben we de hele week een winactie. De LP van je leven. Kijk maar eens op onze site forever49radio.nl. En er komen hele leuke inzendingen en herinneringen op binnen. Maar wat is dat toch met vinyl?
1: Daar willen we meer van weten.
0: Ja, één keer per jaar is er wereldwijd Record Store Day. Dat was dit jaar in april. En ik heb Esther Vollebrecht van Record Store Day Nederland aan de telefoon. En die weet vast wel waarom vinyl nou zo heerlijk is. Esther, nee, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Hoi.
0: Ja, wat is het? Ik weet het voor mezelf hoor. Maar ik denk dat jij het breder weet. Wat vinden mensen nou zo fijn aan weer een plaat opzetten?
2: Nou, het is wat wij natuurlijk de afgelopen jaren heel erg veel zien, is dat ook de jongere doelgroep vinyl helemaal omarmt.
0: Ja.
2: En die geven juist aan dat het heel erg te maken heeft met het onthaasten. En weet je wel, iets vast kunnen houden en gewoon echt luisteren in het toch al best wel snelle wereld waarin we leven natuurlijk. Ja, het is ook wel het hele idee van het verzamelen zelf en een mooie hoes. En ja, het is gewoon wel echt... Het zit veel meer beleving achter of zo natuurlijk.
0: Zoals het voor ons 49ers een beetje terug naar vroeger is. Want ik vind het eigenlijk... Ja, ik weet nog dat ik al mijn LP's... Je gelooft het bijna niet. Ik heb alles verkocht toen de cd's er waren.
2: Oh, dit hoor ik echt zo vaak. Ja.
0: Dat is zo erg. En ik ben nu langzaamaan weer aan het verzamelen. Gelukkig verzamel ik dan nu wat ik nu het mooist vind. Want anders had er ook van alles tussen gestaan... waar ik dan op dit moment al niet meer zoveel... Dat kan natuurlijk.
2: Maar... Nee, precies.
0: En jonge mensen, nou, ik hoor het aan mijn zoon ook... die gaat gewoon met zijn vrienden zitten... en dan zetten ze een LP op. Dus dat is wel goed nieuws.
2: Ja, dat is toch te gek.
0: Wordt er nou ook meer vinyl verkocht? Of...
2: Ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Ja, wij meten natuurlijk vooral Record Store Day zelf. En we hebben ook echt Record Store Day Black Friday eind november.
0: Ja.
2: En ja, wij kijken natuurlijk ook gewoon voor de... Wij zijn er vooral voor de winkels voor hun omzet. En we zien dat echt al de laatste 10 jaar neemt dat toe. En met name de laatste 3 jaar stijgt dat echt enorm eigenlijk.
0: Ja, ik,
2: en er is natuurlijk ook een wisselwerking, hè? Want je geeft het zelf aan je zoon luistert. Maar er komt natuurlijk ook veel meer vinyl uit wat de doelgroep aanspreekt. En dan trekt weer meer nieuwe mensen aan. En,
0: want niet alleen oude muziek staat op vinyl. Ook gewoon dingen die nu gemaakt worden verschijnen ook op vinyl. Het is heel breed.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, dus het is ook echt wel alles wat nieuw is verschijnt op vinyl. Maar echt een van de populairste platen onder jongeren momenteel is nog steeds Fleetwood Mac bijvoorbeeld. Rumors.
0: Ja, nou ja, terecht.
2: Terecht, ja.
0: Ja.
2: Ja, en die klassiekers die lopen ook nog gewoon echt eigenlijk gewoon waanzinnig goed.
0: En die zijn dan ook heel leuk om weer ergens in een winkel met gebruikmateriaal te gaan zoeken. Wat ik zelf ook wel vaak doe. Maar het is drukker in de winkels tegenwoordig waar oud werk verkocht wordt.
2: Ja, hè? Dat merk je ook wel, toch? Ja.
0: Ja.
2: Nee, dat is echt absoluut zo, inderdaad. Dus het is eigenlijk het hele jaar door is het wel drukker. En dat... Ja, het is gewoon mooi om te zien. Het assortiment, vroeger had je echt een release en dan zo Michael Jackson. Dan moest iedereen in Michael Jackson. Maar nu is het aanbod... Het is voor winkels best wel lastiger om nu ermee om te gaan. Want het verschijnt zoveel. En het is heel breed. En je wil eigenlijk wel alles in je winkel hebben staan of zo.
0: Ja.
2: Want de doelgroep, de mensen kopen ook heel breed eigenlijk.
0: Misschien is het dus voor die winkeliers nu net zo lastig als voor mensen die muziek zoeken op een streamingdienst. Want er is zoveel aanbod dat je door de bomen het bos ineens niet meer ziet.
2: Nee, zeker. Echt. Het is echt wel een klus. Ik hoor dat vaak van winkels terug hoor. Het is heel leuk natuurlijk, want je zit er dieper in dan ooit. Maar het is echt wel...
0: Ik vind het wel leuk. Fleetwood Mac, dus een van die albums die belangrijk is. Ik denk dat Dire Straits ook zo'n band is dat ook door jongeren nog steeds veel gekocht wordt, hè?
2: Ja, Floyd. Ja, nee, zeker.
0: Ja, de echte muziek, zeg maar. Nou ja.
2: De echte muziek, inderdaad.
0: Wordt het niet tijd dat Record Store Day... Ja, het is natuurlijk landelijk, maar dat je dat meerdere keren per jaar zou moeten doen? Of vraag ik nu te veel?
2: Ja, we zijn een stichting. We hebben zelf geen... verdienen zelf geen geld, zeg maar. Dus het is lastig om de organisatie veel groter te maken. Maar dat is puur praktisch.
0: Ja.
2: We hebben wel Record Store Day Black Friday internationaal. Dat wordt al steeds groter.
0: Oh ja, dat is eigenlijk 2 dan, ja.
2: Dat is eigenlijk 2. En wat we wel doen is het hele jaar door wel gewoon dat er indie-only releases uitkomen. Dus dat zijn platen die exclusief bij de fysieke platenzaken verkrijgbaar zijn.
0: Ja.
2: En dat gaat het hele jaar door. Dus voor ons is het wel every day is record per day.
0: ja, heerlijk. Nou, voor ons is het in ieder geval record week hier. Daar genieten we van. En wat mij betreft is het ook altijd record day. Ja, store laat ik er even voor het gemak weg. Maar.
2: Ja, nee, helemaal goed.
0: Ik vond het leuk jou weer even te spreken, Esther. Misschien bellen we volgens de volgende Record Store Day weer even met elkaar. Maar dankjewel en tot de volgende.
2: Oké, dankjewel. Jij ook.
0: Dag. Doei. Bye.
1: Dit is Ron in de Middag. Een vrolijke, relaxed einde van je dag.
3: Forever 49.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl. Fijne
5: verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling. De

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Het is 5 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. Tegen een 58-jarige conciërge van een Soetermeerse basisschool heeft het OM 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man werkte tussen 2019 en 2025 op de school en zou met 2 leerlingen ontucht gepleegd hebben. Hij wordt er ook van verdacht in ieder geval 18 leerlingen in het geheim gefilmd te hebben en had een kleine 200.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik in zijn bezit. Aanvankelijk nam de school klachten van ouders over de man niet serieus, zo bleek vandaag. Het Nederlandse zwemwater is niet overal veilig. Op 46 locaties geldt zelfs een waarschuwing voor gezondheidsrisico's. Nederland heeft zo'n 950 plassen, recreatiewateren en meren waar gezwommen kan worden. Daar wordt de kwaliteit van het water geregeld gecontroleerd. Naast waarschuwingen kan er ook een negatief zwemadvies worden afgegeven. Voor 35 zwemplekken geldt nu zo'n negatief zwemadvies. Tegen 2 vrouwen is 2 jaar celstraf geëist vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. De 37-jarige Carlijn van R. zou haar minderjarige dochter en zoon geregeld hebben mishandeld en de 42-jarige vriendin van de vrouw zou medeplichtig zijn. Tussen augustus 2023 en 19 augustus het jaar erop zou de moeder volgens het OM haar kinderen geslagen en geschopt hebben en soms kregen de kinderen een hele dag geen eten of drinken. Ook werden ze opgesloten, gekleineerd of onder een koude douche gezet. In het Groningse ziekenhuis UMCG is vanmiddag op verschillende plekken rookontwikkeling ontstaan. Dit kwam door brand in een groepenkast. De brandweer rukte massaal uit en spoedpatiënten werden geëvacueerd. Volgens de brandweer veroorzaakte een smeulende kabelgoot rookoverlast. Een van de plekken in het ziekenhuis waar rook voorkwam was de afdeling keel, neus en oorheelkunde. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In het noordoosten is het vannacht 14 graden. In het westen, zuiden en de grotere steden 24 graden. Vanaf morgen is het tropisch. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje oostenwind wordt het gemiddeld 32 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
4: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. Met name in het westen en in het midden van het land is het druk. Maar ook in het zuiden moet je geduld hebben. Zoals op de A2 richting Utrecht tussen Vught en Kerkdriel doe jij 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij. De A4 naar Amsterdam tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging. En een klein stukje verderop tussen Leidschendam en Hoogmade een 30 minuten extra. Hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum doe je er 20 minuten langer over door werkzaamheden.
4: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

waar gaat deze over? En hij is alleen bang dat het betreffende meisje hem niet eens meer zou kennen nu. Ja. Ach, de eerste kus, ik weet het nog. Ja. Ging niet helemaal goed? Nee. Maar goed, zo'n ander verhaal. Voor een andere keer misschien. Dit is Cloud op Forever 49.

0: Ik was op dree voor je. Met het uitzoeken van de plaatjes dan, hè. Deze past toch helemaal bij vandaag. ACL en the heat of the moment.
1: Ja. Moppen, topper.
2: Jeroen Smits hier op deze prachtige mooie dinsdag. We gaan richting de helft van de week. En lieve luisteraars, ben blij dat ik er natuurlijk weer even bij mag zijn hier op Forever 49. De 60s, de 70s en de 80s. Ik mag natuurlijk iedere middag een klein grapje, verhaaltje, gedichtje, dingetje. Je bedenkt het maar. En dat mag ik natuurlijk doen. En dat bereid je natuurlijk voor. Zo ook deze. En ik moest hier wel echt serieus hard om lachen. Heel flauw, categorie flauw, maar wel leuk. Komt een man bij de dokter, toen zegt die dokter... wat kan ik voor u doen? Hij zegt, nou dokter, ik heb het idee dat ik onzichtbaar ben. Toen zegt die dokter, wie zei dat?
0: Nou ja.
2: Wie zei dat?
0: Onze moppetopper Jeroen Smit. Dankjewel, Roze.

is uit 63, dat oorspronkelijk over een meisje ging, Denise. Maar in dit geval ging het gewoon over een Franse jongeman die Denise heeft. Het was de band Blondie uiteraard. Als je wat oudere mensen om je heen hebt, hou ze in de gaten, hè, met deze warme dagen. Want het is bloedje heet, heeft iedereen best wel last van. Maar ouderen hebben daar meer last van.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door...
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
7: Sneller!
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
17: Forever 49, 5:30 headlines.
18: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Tegen een 58-jarige conciërge van een Soetermeerse basisschool heeft het OM 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man werkte tussen 2019 en 2025 op de school en zou met 2 leerlingen ontucht gepleegd hebben. Het Nederlandse zwemwater is niet overal veilig. Op 46 locaties geldt zelfs een waarschuwing voor gezondheidsrisico's. Tegen 2 vrouwen is 2 jaar celstraf geëist vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. In het Groningse ziekenhuis UMCG is vanmiddag op verschillende plekken rookontwikkeling ontstaan. Dit kwam door brand in een groepenkast. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
17: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het goed vast, zoals de A2 richting Utrecht bij Den Bosch. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg ben je een half uur langer onderweg. De A4 naar Amsterdam, daar loopt het vast ter hoogte van Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Hoogmade heb je 3 kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Bij Rotterdam op de A16 naar Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 3 kwartier extra. Ook dat komt door een ongeluk. En een half uur langer onderweg ben je op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: Het is droog, helder en het blijft nog lang warm bij een zwakke, aan de kust matige oostenwind. Vannacht blijft het droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. De ochtend begint vrij zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij temperaturen tussen de 28 graden in het Waddengebied tot mogelijk 37 in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet. Vlak aan zee komt er in de loop van morgenmiddag een zeewindje bij. Morgenavond is het nog lang zonnig en warm. Na morgen houden we zeer warm, droog en zonnig weer met oplopende temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en kan er ook een regen- of onweersbui vallen. En na het weekend wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

Blijf dan in de buurt van de telefoon, want ik ga zo direct bellen. En nu we het dan toch over LP's hebben. Nu ga ik muziek draaien van het album Sheer Heart Attack uit 1974. Liefhebbers weten dan dat ik het over Queen heb. She keep

Volg ons ook op Facebook, Instagram en TikTok. Forever 49. And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Ja, lach er maar om. Ashford & Simpson.
1: Salen
0: natuurlijk. Het is 17:15 geworden, hoogste tijd.
2: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49.
0: Yeah! Zo is het. Wij hebben deze hele week een hele leuke winactie. We vragen om de LP van jouw leven. En dan bedoelen we niet de CD of de stream. Nee, echt de LP. Welke had je nou vroeger? En heb je misschien nog steeds wel? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Gisteren hadden we contact met ergens in het zuiden van het land. En nu gaan we volgens mij flink naar het noorden. Ebo uit Zwartemeer is aan de telefoon. Ebo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wellicht dat ook weer Zwartemeer, wel in het noorden ergens, toch?
3: Ja, vlakbij Emmen. Aan de Duitse grens, zeg maar.
0: Ja, precies. Die zit vlakbij Duitsland dus.
3: Ja.
0: Kijk je ook wel eens Duitse tv dan, trouwens?
3: Jawel.
0: Een winkelen in Duitsland, als dat goedkoper is. Of tanken.
3: Winkelen, tanken, sowieso. Maar sowieso ook boodschappen doen. De meeste boodschappen daar doen.
0: Ja, ja, ik snap
3: het. Sorry voor de supermarkt niet zo, maar ja.
0: Ja.
3: Het scheelde aan boodschappen, wat je dan soms nodig hebt voor dierenvoeding en zo, scheelde de helft van de prijs.
0: Zo. Dus, ja. Wow. Ja, nee, dan heb je gewoon groot gelijk als je dat doet.
3: Ja.
0: Je hebt ingezonden voor onze leuke winactie. Je krijgt een merchandise pakket van Forever 49 met erin mok, stickers en vooral het allerleukste, onze nieuwe aanwinst. Dat zijn van die rubberen onderzettertjes die eruit zien als een LP'tje, maar dan een kleintje met ons logo in het midden. Dus, dat gaat jouw kant op. Want wat is jouw LP van je leven?
3: Paul Simon, Graceland.
0: Ja, ach, maar dat is ook wel een berengoed album, hè? En hoe zit dat voor jou met dat album?
3: Nou, ik was toen, toen die uitkwam, was ik nog geen 16, dus 15. Toen van mijn allereerste zuurverdiende centjes heb ik toen de LP gekocht.
0: Ja, dan heb je wel gelijk iets goeds gekocht, zeg. Het is echt wel echt een goed album. Maar waarschijnlijk brengt het bij jou, als je muziek daarvan hoort, jou helemaal terug in die tijd.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja.
3: Dat was niet altijd de makkelijkste tijd, maar toen ik met dat muziek erbij, dan werd ik wel iets vrolijker van. Om die Zuid-Afrikaanse sfeer erbij.
0: Ja.
3: Dat was sowieso na. En toen in 1989 heb ik hem live gezien in de Galbert.
0: Oeh.
3: Toen was daar een concert van hem. Dus,
0: ja.
3: Zodoende.
0: Fan geworden, denk ik wel bijna. Heb je die LP nog trouwens?
3: Nee.
0: Ah.
3: Door omstandigheden. Is hij helaas alleen. En dan koop je ooit eens een keer wel de cd. Maar de cd klinkt toch niet zo mooi als het kan niet.
0: Maar heb je ook geen platenspeler in huis dan? Want je kan hem nog steeds kopen, hoor.
3: Ja, ik weet het. Maar ik heb ook geen platenspeler in huis. Dus we zijn langzaamaan weer aan het opbouwen. Dus het komt goed.
0: Dat hoor ik zoveel. Ik zelf ook trouwens, ja. Nou, dit is dan wel de eerste, de beste die dan weer eens moet aanschaffen, beste Edo. Want dat is wel gewoon voor jou, voor de herinneringen. En het is gewoon een berengoed album.
3: Ja.
0: Superleuk, dankjewel. Leuk dat je instuurde. Doe ze in Zwartemeer de groeten van ons. En heb je deze leuke prijs gewonnen?
3: Bij Forever 49.
2: Tot 7 uur is dit Ron in de Middag.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
11: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
10: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
17: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
16: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
18: Het is 6:00.
19: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Forever 49. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een VIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Veilbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. Het COA moet vanaf nu €64.000 per dag betalen zolang die opvang open blijft. Het AZC had al in maart de deuren moeten sluiten, maar dat gebeurde niet vanwege een tekort aan andere opvangplekken. De eerdere dwangsom leverde al bijna €5 miljoen aan boetes op. Volgens de gemeente Hardenberg is het nog niet duidelijk wanneer het centrum nu sluit. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Bij dat ongeluk kwamen 3 mensen en een volwassene om het leven. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto wordt verdacht van dood door schuld. Volgens de belangenorganisatie van de familie is de situatie van de gewonde kinderen stabiel. Wel bestaan er nog altijd grote zorgen over hun herstel en revalidatie. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
18: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog ruim 300 kilometer file. En op een aantal wegen staat het nog goed vast. Zoals de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Voorst en Badmen. Een half uur extra reistijd door een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is dicht. A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg moet je 20 minuten extra vooruit trekken. En de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp. Een half uur vertraging door een ongeluk. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Die is dicht tussen Bleiswijk en Gouda. Dat komt door een ongeluk. Het staat daar stil over 3 kilometer. En daardoor loopt het weer vast op de A20 vanuit Rotterdam. Je kan vanuit Den Haag naar Utrecht het beste kiezen voor de N11. Onder andere langs Alphen aan de Rijn. Ook op de A12, maar dan van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsberg een half uur vertraging door een ongeval. A16, Rotterdam-Breda, voor het knooppunt Ridderkerk. 3 kwartier vertraging vanaf het Terbrechtseplein. Ook dat komt door een ongeluk. En A27, Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum een half uur vertraging.
18: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
21: 60s, 70s.

terug naar 1983 met Pat Benatar. Love is a battlefield. Ja, en zo denkt de eerste vrouw erover. Love is a battlefield. Maar ik ga nu Whitney Houston voor je draaien. En die zegt juist, love will save the day.

0: als je op regen zit te wachten. Misschien van het weekend, maar voorlopig blijft het droog en warm.
1: Hey Ronnie.
0: Ja, ja.
2: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, natuurlijk. Ik heb weer muziek op LP meegenomen. Want deze hele week hebben we het over heerlijke muziek op LP. Kijk nog even bij de winacties op onze site trouwens. Forever49radio.nl, want je kan deze hele week meedoen. Hè? Ik heb vandaag Brian Ferry meegenomen. De voormalige frontman van Roxy Music. Hij maakte begin jaren 80 ook solo indruk. Met nummers die stijlvol, romantisch en een beetje mysterieus klonken. Ik heb zijn LP Boys and Girls meegenomen. Een heerlijk album uit 85, waarop ook grote namen meespeelden trouwens. Zoals Mark Knopfler en die is van Dire Straits natuurlijk. Nile Rodgers speelde er ook op mee, van Chic. En we gaan lekker genieten van Don't Stop the Dance. Een nummer met die typische Brian Ferry sfeer. Een zwoele groove. Een sax die precies op het juiste moment binnenkomt. En natuurlijk met die heerlijke, relaxte stem van Brian. En ruim 40 jaar later klinkt het nog altijd verrassend tijdloos. En tegelijkertijd zo typisch jaren 80. Brian

Promise Can by The Beatles met A Hard Day's Night van het album... Ja, het is eigenlijk een makkie, hè? Het album A Hard Day's Night, dat dezelfde titel, uit 1964. Zullen we nog een fijne LP doen? En nu eentje uit 1980? ABBA's album Super Trooper? Oké. Nou, ze brachten Lay All Your Love On Me oorspronkelijk niet op single uit, maar de vraag naar een single die groeide. En dus brachten ze het in 1981 alsnog uit met een remix die veel beter paste bij de opkomende disco- en synthpop sound.

0: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navel. Diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen
4: nee,
3: door...
4: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
7: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
10: Forever 49, half 7 headlines.
11: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de Zeestraat. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA naar €64.000 per dag, omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer een tijdje achter ons. Er staat nog 140 kilometer file. Een aantal wegen staat het nog goed vast. Op de A4 richting Amsterdam, tussen Rijswijk Plaspoortpolder en Zoetewoudendorp, doe je er 20 minuten langer over. A12 Den Haag-Utrecht, daar staat het stil door een ongeluk. Bij Gouda is de weg afgesloten. Verkeer rijdt om via Zoetewoude en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. En dat kan niet meer filevrij, want ik noemde zojuist die file op de A4. De A12 Utrecht-Arnhem, tussen Bunnik en Maarsbergen, een uur extra door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar Arnhem rijdt om via Amersfoort en Barneveld over de A28, de A1 en dan de A30. De A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeval. En door de afgesloten A12 bij Gouda staat het ook stil op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen over 13 kilometer.
10: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
11: Het is droog, helder en het blijft nog lang warm bij een zwakke, aan de kust matige oostenwind. Vannacht blijft het droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. De ochtend begint vrij zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij temperaturen tussen de 28 graden in het Waddengebied tot mogelijk 37 in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet. Vlak aan zee komt er in de loop van morgenmiddag een zeewindje bij. Morgenavond is het nog lang zonnig en warm. Na morgen houden we zeer warm, droog en zonnig weer met oplopende temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en kan er ook een regen- of onweersbui vallen. En na het weekend wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
13: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
14: Celebrating life.

0: Ik was pas 3 toen, maar de Summer of 69, er zijn heel wat 49ers die dat misschien nog wel kunnen herinneren. De zomer in 69 was in Nederland vrij warm en zonnig. De hoogste temperatuur lag toen tussen de 26 en 30 graden.
1: Wow.
0: Het was trouwens ook het jaar van de historische maanlanding van de Apollo 11. Hè? En dat allemaal in een hit uit 1985. Over de eerste volwassen liefdeservaringen van Bryan Adams. Dat is waar het liedje over gaat. En ondertussen is het nu een stuk warmer. En vanaf morgen 12 uur geldt er voor 9 provincies in Nederland code oranje vanwege de hitte. En dat kan erger, hè? Vandaag werd het op sommige plekken in Frankrijk ruim 42 graden.

toch ook muziek waar we nog steeds nooit genoeg van zullen krijgen. Elvis was het natuurlijk en My Boy, je hebt het warm. Ja, het is jammer dat je niet in Antwerpen woont. Want in Antwerpen kunnen inwoners aanstaande donderdag en vrijdag naar een kerkkelder om even te ontsnappen aan de hitte. En die kelder die werd vroeger gebruikt als wijnkelder. En het is daar constant rond de 16 graden. Oeh, lekker. En in Hilversum is gestrooid. Echt waar. Zout onttrekt vocht aan de buitenlucht, waardoor de temperatuur van het asfalt een paar graden daalt. En dat scheelt weer schade aan het wegdek. Waarschijnlijk wordt er de komende dagen nog wel een paar keer gestrooid.

Precies, alle soorten mensen hebben we nodig. It takes every kind of people, Robert Palmer zingt erover. En we krijgen nog regelmatig berichtjes binnen van... Oh, we draaien jullie toch fijne muziek. We zijn nu ook wel benieuwd naar wat jij graag draait. We zijn heel benieuwd naar welke LP er echt bij jouw leven hoort. Plaat die je nooit meer vergeet. Dat altijd op je draaitafel belandt of belanden. Gewoon je favoriete stuk vinyl. Vertel ons welke LP en waarom. Stuur er eventuele foto bij, vinden we leuk. Kijk maar even bij de winacties op onze site. Forever49radio.nl of in onze gratis te downloaden app natuurlijk. Ah, en deze muziek komt van het album Misplaced Childhood. Dat heb ik grijs gedraaid in dat tijd.

eens even terug in 1985, want dat album heb ik zo veel gedraaid. Marillion was het, de single van het album natuurlijk, Kaylee. Nou, ik wens jullie allemaal veel plezier met Ruud, want Ruud is inmiddels binnen. Die gaat lekker de hits voor je opzetten. Ik ben er morgen om 4:00 weer. Fijne avond en wees een beetje lief voor elkaar. Hè? En stay cool, letterlijk dan.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak ook 2 plus 3 gratis. En alle Ariel Pots Plus, Vloerbaar Plus en de Big One ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
2: Heijn. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches are looking like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18 plus.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 5.

0: om nergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
4: Het is 7 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. En alle inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran krijgen op 4, 5 en 6 juli 3 dagen vrij voor de begrafenis van Ali Khamenei. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

ik hoop wel dat je airco hebt in je auto. Mocht je nu nog onderweg zijn naar huis. Als je dan geen airco aan hebt en je hebt alle ramen open, dan lijkt het me dan toch niet zo heel erg prettig. Hè? De Bengals hoorde je. Manic Monday hier op Forever 49. En het begin van een nieuwe Marceline avond.

Corgis, Everybody Gotta Learn Sometime. Maar Forever 49, Marcel in de avond. Hoe zoek jij je verkoeling op? Ik bedoel, het is nu code geel in Nederland. Hè? Temperaturen momenteel nog zo'n 29 graden op grote delen van het land. Maar morgen dan wordt het code oranje. En kan de temperatuur oplopen tot zo'n 5 à 36 graden. En ook rond deze tijd, mocht je de barbecue willen aanslingeren, geldt dat het nog steeds die temperatuur kan zijn. Dus ja, misschien kun je wat verkoeling zoeken met de muziek van Forever 49. Hè? De beste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Zoals deze van Kim Wilde.

Opgenomen in de Abbey Road Studios, hè? Die legendarische studio in Londen. Met als geluidstechnicus, ja, dit raad je nooit, Alan Parsons. Zou hij toen al geweten hebben dat hij later bekend werd met die Alan Parsons Project? Of was dat nog allemaal in de kinderschoenen? De Hollies hoorde je op Forever 49, The Air That I Breathe.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
4: Oranje fans opgelet, KPN.

0: blijft leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
4: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
5: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
7: we Oranje. Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
17: Het is droog, helder en het blijft nog lang warm bij een zwakke, aan de kust matige oostenwind. Vannacht blijft het droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. De ochtend begint vrij zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij temperaturen tussen de 28 graden in het Waddengebied tot mogelijk 37 in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet. Vlak aan zee komt er in de loop van morgenmiddag een zeewindje bij. Morgenavond is het nog lang zonnig en warm. Na morgen houden we zeer warm, droog en zonnig weer met oplopende temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en kan er ook een regen- of onweersbui vallen. En na het weekend wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

sommige dingen die veranderen echt nooit, hè. Weet je nog? Op de radio klonk de Human League met Don't You Want Me. En jij stond net als ik gewoon bij de ijsboer voor zo'n heerlijk verkoelend raketijsje. Wat hoorde je dan, hè? Kwam die aanrijden? En daar stond je dan, hè, als klein kindje met een paar centjes op zak om zo'n heerlijk ijsje te halen. Heerlijk. Ja, die rijdende ijsboer die zie je niet overal meer, maar dat ijsje is nog steeds enorm populair. Ik ga er straks weer even eentje nemen, man. Lekker. Zo simpel, maar zo herkenbaar, die raket. Forever 49 is dit. Marcel in de avond. Met nu, Simon & Garfunkel. See?

Volg je het WK nog een beetje? Ja, steeds meer Nederlanders gaan toch achter Oranje staan. Hè, na die winst van afgelopen zaterdag 5-1. Ja, tegen Zweden is dat ook best nog wel een mooie prestatie, toch? Ja, iemand die ook helemaal achter Oranje staat en voor ons het WK-voetbal helemaal volgt, is de broer van Hans Klein. Elke werkdag hoor je Jan Klein, the brother from, hè, om 11:15, zoals hij dat zegt, met zijn eigen tijdse visie op het WK-voetbal. Ook morgen weer, hè, bij Klein at Forever 49, Jan Klein, de broer van, die even zijn verhaaltje komt vertellen over het WK-voetbal. Over het WK-voetbal gesproken. Mooie wedstrijden trouwens weer vanavond. Nu bezig is Portugal tegen Oezbekistan. En later vanavond nog Engeland tegen Ghana. Panama tegen Kroatië. En Colombia tegen Congo. Nou, als je ze allemaal wil kijken, dan ben je morgen niet aan.

Hey. Let op, hè. Handen aan het stuur houden. Niet stiekem meeklappen. Dat is niet de bedoeling. Open sorry met Life is Life hier op Forever 49. Tot zover Marcel in de avond. Deze dinsdag de 23e. Aan de vooravond, zeg maar, van een enorme hittegolf. Nou, die eigenlijk al een tijdje bezig is, hè. Maar morgen code oranje, hè. Dus kleed je erop. Lekker luchtig kleden. En genoeg blijven drinken. Dat is eigenlijk het advies.

0: van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
4: Domino's.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door...
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
7: Sneller!
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
2: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook, uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
14: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
19: ANWB en gaan.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
20: Het is 8 uur.
21: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Volgens het Oekraïnse leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller komt met een uitreisverbod voor meisjes die risico lopen op genitale verminking in het buitenland. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en...

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Hey, jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij FOMAR. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
8: FOMAR.
9: Shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
17: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
18: Sorry, het is WK.
19: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
22: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zetabever Bijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
26: Het is droog, helder en het blijft nog lang warm bij een zwakke, aan de kust matige oostenwind. Vannacht blijft het droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. De ochtend begint vrij zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij temperaturen tussen de 28 graden in het Waddengebied tot mogelijk 37 in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet. Vlak aan zee komt er in de loop van morgenmiddag een zeewindje bij. Morgenavond is het nog lang zonnig en warm. Na morgen houden we zeer warm, droog en zonnig weer met oplopende temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en kan er ook een regen- of onweersbui vallen. En na het weekend wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
1: Forever 49.
0: Celebrating life.

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
13: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
12: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Oh, wat een goal!
15: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
19: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Het is 9 uur.
22: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. En een 32-jarige Amerikaan is veroordeeld tot 100 jaar cel voor het neerschieten van een agent bij een uitzetcentrum in Texas. 7 medeverdachten kregen zware straffen tot 70 jaar voor hun rol in het incident. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
23: Forever 49.
24: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Get ready for the OG. All y'all bitches are looking
10: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: Het is droog, helder en het blijft nog lang warm bij een zwakke, aan de kust matige oostenwind. Vannacht blijft het droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. De ochtend begint vrij zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij temperaturen tussen de 28 graden in het Waddengebied tot mogelijk 37 in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet. Vlak aan zee komt er in de loop van morgenmiddag een zeewindje bij. Morgenavond is het nog lang zonnig en warm. Na morgen houden we zeer warm, droog en zonnig weer met oplopende temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en kan er ook een regen- of onweersbui vallen. En na het weekend wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
21: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Celebrating.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar, voordeel markt.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl. Let's
5: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
8: Doei doei!
7: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon...

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
6: Het is 10 uur.
7: Dit is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Er is een evacuatieplan gestart om de honderden schepen die vastzitten in de golf veilig via de straat van Hormuz te laten vertrekken. Volgens een VN-scheepvaartagentschap gaat het om zo'n 11.000 zeevarenden. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. En in het Belgische Spremont zijn 2 jongeren verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve. De slachtoffers waren met vrienden verkoeling gaan zoeken in het water. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Forever 49.
9: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
18: 1 ijskoffie voor mevrouw.
17: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
19: Hey, ben je er weer?
20: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
19: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
20: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
19: Ja, lekker. Je
21: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
22: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: Oranje fans opgelet,

0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
1: Het is droog, helder en het blijft nog lang warm bij een zwakke, aan de kust matige oostenwind. Vannacht blijft het droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. De ochtend begint vrij zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij temperaturen tussen de 28 graden in het Waddengebied tot mogelijk 37 in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet. Vlak aan zee komt er in de loop van morgenmiddag een zeewindje bij. Morgenavond is het nog lang zonnig en warm. Na morgen houden we zeer warm, droog en zonnig weer met oplopende temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en kan er ook een regen- of onweersbui vallen. En na het weekend wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Kiss.
1: Forever 49.
2: Volg ons ook op Facebook, Instagram en TikTok.
1: Celebrating life.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
11: ANWB en gaan.
12: Het is 11 uur.
13: Dit is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen om de oorlog met Iran te stoppen zonder toestemming van het congres. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. En de Oekraïense president Zelensky gaat donderdag niet naar het Poolse Gdansk voor een belangrijke conferentie over de wederopbouw van zijn land. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Forever 49.
15: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
11: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
14: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
16: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
15: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
21: Vannacht blijft het droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. De ochtend begint vrij zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij temperaturen tussen de 28 graden in het Waddengebied tot mogelijk 37 in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet. Vlak aan zee komt er in de loop van morgenmiddag een zeewindje bij. Morgenavond is het nog lang zonnig en warm. Na morgen houden we zeer warm, droog en zonnig weer met oplopende temperaturen tussen de 34 en 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en kan er ook een regen- of onweersbui vallen. En na het weekend wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
22: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
23: Forever 49.
22: Celebrating life.

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
6: Een heel boek? En de kinderen dan?
5: Die zijn veel te druk met spelen.
6: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
5: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
6: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
5: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
6: Proost.
5: Op sunweb.nl.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
10: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
13: Pas je eindelijk

0: tijd het juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Het is 12 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: is 1 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: 60s, 70s en 80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever 49, Celebrating Life.
1: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Het is 2:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.